Dong shine for a China light. Di harsia na di eifengelish about shaft the radio program. Mi nomen es Wes Heppner. Dong shine for harkin. Lots de weg bekik wie de geschicht von Jesus fer Pilatus. En wo Barabbas de merda en de wat een grote oproer had gemerkt wie free gemerkt. En wie sagen, wie zand zes Barabbas? Zes Barabbas wie zand schuldig van zind. Wie zijn kartje komt van God zijn heerlijkheid. Zes Barabbas, wie zijn verdomd om sterven aan ons weg naar de hel. Maar zes Barabbas, Jezus starf in onze stad. Hij noem onze zind. Hij noem onze stroof. En daarvan kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie kan een stad in de eeuwigheid in hemel. Wie kan getuscht met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, noem onze gerechtigheid op een kruis, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lijden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kruis. En hij heeft al je lijden in Gethsemane, die hebben aan al je schleeuwen en op aan je speen voor de heer en priester, en nu de Romeinse soldaten en wo de Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wo de am verschlonen doen, dit zijn onze stad. Ver wie door naan gaan, waar we toek beden. Himmelsche Vader, wie komt van naan die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor dit gelegenheid op dit radioprogramm, dien woordje met te deel. Himmelsche Vader, zegen dien woord. Hop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn, en bijzonder die wat nog niemals aan die ongenomenste persoonlijke Heer in Heiland, dat die en voor straken in van deel, kan die dag zijn voor de beste en scherp merken voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zijn Jezus Christus derging, en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankzij dat we vrij kunnen zijn, dankzij dat we vergeefd kunnen zijn, dankzij dat we die kinder kunnen zijn. Dankzij dat we een dag in hemel kunnen zijn met die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus kapitel 15, 16 bij 20, waar de soldaten spotten over Jezus. We hebben lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan in rechthuis naam en roepten de ganse bond soldaten toop. Zij nemen aan een blijfroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop. En vongen aan om te bereisen als den Judenkönig. En zij sluchen aan Amavara met een roerstok op den kop en speichen nu aan en knijden zich ver aan en beden aan. En als zij aan verspot houden, nemen zij aan den blijfroden rok af en trokken aan Vara zijn kleider aan. Dan leiden zij aan Ruud arm te kritzigen. Wie zijn hier Jezus wie gekweeld. De hij moest lieden derchgoen derch de soldaten. Wie willen drie soorten lieden of kweelen derchgoen. Dat eerste is dat lieden wat kämpft van de veel zijn wat spotten doen. De tweede is dat lieden wat kämpft van een omt of even omt. En dat derde is dat lieden wat fysische video brengen dat. Nu, we hebben daar aan denken, kwelen, of dat mensen moeten lijden van andere mensen, is passiert door de ganze wereldgeschicht. Mensen zijn vastgenomen, die zijn gekweeld, voor informatie, voor stroof, of voor eer geloven. Door de wereldgeschicht, Christen zijn besonders vervolgd en gekweeld rond de wereld. Kraaks is die van deel zijn. En daarna, in de landen waar de vervolging het hoogste is, wost de kwak dit bozigste. En de landen waar die vrij zijn, veel van de kwakken zijn leeuw warm. Vandaar waar Jezus wordt gekweeld, waar hij deed lijden. En we vangen aan met dit, dat lijden derg veel, of dat veel mensen Jezus kweelden deden. Dat krijg je van vers 16, waar het zegt, de soldaten nemen Jezus dan in rechthuis neer en roepten de ganse bond soldaten toop. Dit is vers 16 van ons tekst, dat zegt de ganse bond van soldaten. Dat wordt ongeveer 200
but 300 manna zijn gevast. En die roopten de soldaten hinder deze stad, wie naam dat dat rechthuis. Een stad waar je zaad zal uitgedreigd. Waar recht zal recht zijn, waar aanrecht wie aanrecht. De stad waar je zaad, wie je merkt, dat de persoon wie je recht, als de afschuldig wie er schuldig. De stad waar dingen zullen recht gemerkt zijn. Waar de schuldige zullen je recht zijn, maar nu, wie dat een stad waar een man wie je kweelt, die met onzin wie, die wat ganz afschuldig zijn. Wanneer die in beeld kosten die verstand merken van 200, 300 mannen, die lachen, die schreeuwen, die spatten over Jezus Christus. Die roepten deze 200, 300 mannen niet wie een meer mensen veelt hem Jezus schlonen of kwelen, maar dat hij wouden een schand hebben. Dat hij zou zich schamen. Dit wie vervele mensen. Yes, Jezus nechtig, die doen aan verschlonen, ver een grote groep mannen, dat hij zal te schoon gaan. Vielleicht best u ook mal te schoon je gaan, naar een menschen hand die je schämt, ver een grote groep. Menschen hand die even die je lacht. Dat is een zeer schlechte feilung. En de persoon werde dat, die proef te schoon brengen, die wel die merken, je feilen ze nischt. En wat die zeien dat, wat die dat, dat zal die zo schlecht merken feilen, besonders fair all deze mensen. Mij is dat interessant, ik zie een leraar in de jeugdschool en ik zei, Emma te andere leraars, en ik help me ook in dit zelfs denken, wie wil niemals een kind te schoon merken voor ihre vriend. Wenn dat zei ja schwa trig te komen, dat de gemeenschap ware trig is, er de respect ware trig is van dat kind, wanneer eenmaal te schoon is, je gewoon voor zijn vriend. Wanneer ik een probleem heb met een kind, dan moet ik wel met een alleen reden, dat we alleen kunnen over dat probleem reden, en dan is het een gelegenheid om dit derg reden. Maar niemals een persoon te schoon merken voor haar vriend. Nu God is zeer streng over dit te schoon merken van een groep mensen. Want we weten de geschichte in het Oude Testament van 2 Könige 2, 23 en 24, waar de profeet Elisa die is verspot van een groep kinga. En wie weten de geschicht wat passiert te deze kinga. En boa kemt Ritterwold en Ritter 2. God is niet fair dat mensen zullen gespot zijn voor een groep mensen. God neemt het ernst. Maar hier laat hij zijn ene zijn verspot zijn. Te schoon gaan voor deze 200 of 300 soldaten. Hier zei wie Jezus is gekweeld voor deze groep soldaten. So, dat eerste is deze kweel voor veel mensen. De tweede is de kweel van een oomt. Vers 17 en 18. En zij nemen aan een blijvrouden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop. En vongen aan om te bereisen als den Judenkönig. So, hier is dit blijvrouden rok. Dit wordt een koning woord ontraken. Die wat zal hoog beoond zijn. Maar wanneer Jezus deze ontraken, dan deden die waren aan verspotten. Die lachten even aan dat mensen aan worden koning naan. Die geloofden niet in Jezus als een koning. Vielleicht waren die dal even ihre ene leiders en nu noemen ze dat ruut aan Jezus. Dit blijft rode rok dat wie een alle rok. Die wie niet meer zei kloor, maar dat wie genoeg van de blijvrode kleer, dat de soldaten en Jezus kon zijn, hij werd verspot. Hier is Jezus, de koning, even alle koningen, de heer, even alle heren, die is verspot als een aardische koning. En dan is dit darnen kroon. Nu een koning wordt een kroon broken, ten wiezen hij wie majesteit, of hij had een koninklijke autoriteit. Vierken worden mensen niet naar een koning gaan, anders als de koning had en je vreugd hem komen. Want we denken aan de geschicht van Esther in het Oude Testament, ze hebben angst naar een koning te gaan en de koning wie ermoord, wenn ze kon doodgemerkt zijn, voor bloos naar een koning komen. Dit kroon die bewijst de koning die wie je zijn als een God. Keiner kon hem vreugdig stellen, mensen worden hem aanbeden, worden doelknijen voor hem. Nu aardische koningen zijn niet jetta, maar Jezus via God. En hier is Jezus met dit darnen kroon, zelfs als God.
En dan gaan de naar hun stop weer en de nanden aan de koning van de Juden. Nu de kleiden aan en blijven roden Everak, de handen kroon op aan napje doen en de nanden aan de koning van de Juden. Nu voor de Rijma dit weer gespaard, want de geloofden er heb niet dat de Juden houden een koning. De houden er keizer en hij regeert. Aber hier nanden de Jezus de koning van de Juden. En de beën zich veraan. Dit waren een gespaard van ongebed. De beën veraan, de lachen even aan, de spieën even aan. Dat is hem Jezus spatten als een regeerder of een koning. De soldaten die denken van iemand wat de woorden te een koning doen. De blijfrouder Everak, de darnen kroon, en nu doen ze voor Jezus doorknijen. Dat zegt de beden te aan, bewaren dat je bloos een gespat. Nu, wanneer we dit lezen of harken in deze boodschap, vielleicht denken we, wo zagen die niet Jezus als een koning? Wo kon die arm zo verspatten? Ob ik denk, vielen van deze wereld, veel mensen wat ze Christen naan, die zijn Jezus niet als een koning. Die leven niet er leven als dat hij haar van er leven is. Die beden vielleicht bloos, voor de multiet, of voor andere mensen, aber niemals anders. En ik geloof, dit is ook een spot van Jezus. En ik wil die deze opgave van jou geven. Merk Jezus, die koning. Laat am haar van die leven zijn. Daar zien woord gehoorzaam zijn. Harch naar zijn geboten. En denk aan wat de Bijbel zegt van Jezus. De koning over alle koningen, de haar over alle haren, in Filippa 2, vers 9 en 10. Doorween heeft God am ook hoog erhoven, en am een nomen gegeven die over jeder nomen is, omdat zich in Jezus zijn nomen jeder knie beën zal van die, wat in dem hemel en op de eerd en onder de eerd is. En dat jeder tong zal bekennen dat Jezus Christus haar is, te God dem voeder zijn eer. Wat immer de soldaten han op den dag gedoen om Jezus verspotten, een dag voor het eerend zijn. Dat wordt niet in verspot zijn. Jeder einer wordt zijn dat Jezus is koning. En dan dat kwelen wat fysische video brengen deed. We han je zijn dat kwelen wat ver veel mensen erst om schoon brengen. Dat kwelen van een ambt als een koning, wat die am verspotten deiden als Judenkoning. En nu de physische video, vers 19 en 20. En zij sluchen am Emmavara met een ruhestock op den kop. En speichen nu arm en knijden zich ver arm en beden am oon. En als zij am verspart houden, nemen zij arm den blijfroden rok af en trokken am Vara zijn kleider oon. Dan leiden zij am ruit arm te kritzigen. Wie han je zijn wo Jezus weer verwirpt? Hij werd verwerpt van een larene web, die had ijzeren balls op hem eng, die had schwappe knieakjes, wat zullen in een hut neer schnieden. De ijzeren ballen, die zullen wicht brengen naar deze web, dat die knieakjes zullen diep aan neer schnieden in regen neer. En zes de soldaten Jezus Eva en Eva troffen met deze web, dat wordt dieper en dieper zijn gegaan in zijn regen. En zes de web, wieder en wieder Jezus trafen deed, wie der Fleisch wurde aufhangt hem van zijn regen aufgereten zijn. En deze schwappe Masse bieter, zes deze Schubknirkes, die wurden deiper en deiper gaan. Deze video, die wir graut. De persoon, die verloor veel bloot. Dit kon zijn de Ursache, waarom Jezus niet zijn Kreuz kon drehen. En denkt aan, dit wurde zijn regen verschlonen deiden. Wie de zelsje regen wat had je schweit blauw trappen. Zijn huid wat gans week zijn gewaast ween dit. En hier weer Jezus verwerpt. En dan ook dis darnen kroon. We zagen dat we een verspot van zijn ambt, maar dat we ook fysische video. Nu schrijven zijn deze darnen die mochten van een boom gekomen zijn, wat dicht bij Jeruzalem wassen deiden. En die darnen waren vielleicht ongeveer 12 saal lang. Messen show. Nu, die kop dat heeft veel nerven, veel blootoderen. En wie weet, wenn wir ons voor schnieden dan een kop, dat ons zeer wei. En dat dat ook zeer blijden. Nu, deze darnen, wanneer een eerste mose 3 vers 18 gonen dan, dat is een symbool van de vloeg van zind. En nu brukt Jezus deze darnen. Hij draagt de zind van de welt op zijn kop. Deze kroon
so fun könig sein, bavara ditzen gespott. In hier soll wie de zart könig wat Jesus wir. Hei wir wellens zum Lieden und Storven, zum sein Leben geben aus ein Opfer verfehl. Ab des selsja Kap, wat hei den Darnen Kron brugt, sagt die Bibel, hei wir getroffen mit einem Stock. Der hat einen Stock da, da können sein vielleicht, dass ein König hat in seine Hand, aber nun brugt ihn hei dort aus dem Spott und die troffen am ab dem Kap. Wie weit, wenn uns wo troffen dort ab dem Kap, und dort sei er hart ist, dort bringt große Video, und dann auf einmal kann ich überhaupt nicht klar denken. Und das wird auch die Dornen Kron Deiper ab sein Kap nennen geschoben sein. Schriebe sein, dass Jesus wie gespott, der den nicht Stock in seine Hängen nennen, dass wir vielleicht das ein Zepter, und dann nehmen sie den Arm und schlüchen Arm ab dem Kap. Das physische Video von den Gesächtern geschlohen, ab dem Kap geschlohen. Und hier ist Jesus. Er ist verwebt ab dem Regen, er hat das Dornen Kron ab sein Kap, und die Dung sie Arm auch ab dem Kap schlohen mit einem dicker Stock. Wo war diese physische Video, die Soldaten fangen an, ab Jesus zu spielen? Nun, ich weiß nicht, wo du bist in deinem Leben, als wer mal hat ab dir gespähen. Aber das ist ein von den Dingen, was uns eklig ist. Das ist ein von den ekligsten Dingen, was wir zu einer anderen Person kennen können. Dort wies deine Haut für den Person, dort du wirst den Person zu nüscht merken. Und hier ist Jesus, mit ein paar hundert Männer am Arm, und die dann ab Arm spielen. Einzige von diesen Männern haben Jesus hier lehrt. Einzige haben sie eine Wunder gesehen. Aber nun werden sie alle wissen, dass die sind geraten. Die haben die Kraft. Die können dann, was sie wollen. Die spielen ab Jesus. Meine Freund, wenn du in der Sonne steht, kämpfst, wo du denkst, du hast die Kraft, du kannst tun, was immer du wärst, du sprichst in Jesus seine Gesicht. Du sagst nicht zu ihm, du sagst nicht zu seinem Plan für die Rettung, du drehst weich von seiner Life. Entschleichtet kämpft in dein Leben nicht. Die Dinge, was Jesus dir ging, sind schlecht. Die sind grausam. Die sind schrecklich. Wir verspott von viel. Die spotten und lachten über Amos und König und Gott. Und dann noch die physische Video, wo die am physisch quälen deuten. Aber denkt an, hei deutet für mich und die. Ich will hier zum Schluss Jesaja Kapitel 53 lesen, das sagt. Wer würde doch geleift haben, was wir hier tun? Wer würde an Jesainen haben, dass der Herr dit an Hand hat? Hei leid am Pferd kommen aus ein frischer Aus und aus ein Wartel ut der Drehe Eid. Du wir nisch besonderet an arm, dat wir am Hoden so kennen, und nisch antragen, dat uns no antragen deit. Wie sachen arm aus ein Utbund an, und veracht, hei ha viel geleden, und es krank gewast. Hei wie aus einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hei wie ein Utbund, und wie reckend arm nischt. Doch die Krankheit, da hei drüch wie anse. Dort Lieden, wo uns traf, durch Hei. Aber wir dachten Gott, mög am Lieden und bestraft am. Doch wir Hei werden unsere Sinnen verletzt. Hei brüg unger uns vergonnen Dol. Ab am lacht die Straf, die uns heil mög. Dort der durch Hei die Schläge krieg, sei wie gesund. Wir werden alle ab dem Erweich so aus Schub, der jeder seinen einen Weich gonnen. Aber der Herr lädt all unsere Eierreicht seinen ab am. Dem haben sie so teugesagt und dort schwor gemerkt, ob er hat niemals geklärt. Krieg sie aus dem Schub, dort in der Schlag steht, geleit wird, oder aus einem Mutterschub, von dort geschoren wird, neben er dort stellt haben. Er wird festgenommen und verirrt. Und wer sieht wird, aus er am Weich leiden, er muss sein Leben handgeben für die Schuld, was mein Volk verdient hat. Sein Graf jemand die Sünde und Recke. Und doch hat er keinen Gewalt angedonnen und hat keine Lehres gerät. Dem Herrn gefordert, dem Knecht zu schlonen und Lieden zu loten. Wenn er sein Leben aus ein Schuldopfer gejeft hat, dann wird er nur kommen haben ein lang Leben und der Herr wird sich freuen, dort es so schafft. Weil seine Seele sich so han gejeft hat, wird er dort Licht seinen und zufrieden seinen. Durch dort wird er weit. Was meine Gerechte deiner viel Gerechte merken, wie es heute ihre Sünden
dracht. En doa fia voa ak amang de groute talen. Hij wat met de stoeke den je wens te je duilt krien. Hij haf seen leven but een doubt je geeft. En leidzik met de zinde glik je trokken worn. Hij neemt vele ere zinden af en steht voor de zinde en.